0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Goedemorgen, ik heb al meteen een tip zo vroeg in de ochtend en die komt van Freddie James. Get up and boogie. Your golden years. Nostalgie plus. 7:00 nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Goedemorgen. Woonzorgcentra denken er sterk aan om hun dagprijs te verhogen, omdat de kosten voor de airco sterk stegen door het soms extreem warme zomerweer. Rusthuizen doen er echt alles aan om de kamers fris te houden voor hun bewoners. Dat die niet te veel last hebben van die hoge temperaturen, en dat is niet altijd evident, want veel woonzorgcentra zijn verouderd. Daardoor moeten sommige directies werken met mobiele airco's, want voor grote investeringen in koelsystemen is meestal geen geld. De dagprijs in een gemiddeld rusthuis bedraagt nu net geen €75 of €2.300 per maand, maar rusthuizen die mogen dat bedrag niet zomaar verhogen, enkel indexeren. Meer dan 50 overheidsgebouwen in ons land staan al meer dan een jaar gewoon leeg. En dan gaat het om kantoren, oude rechtswachtkazernes en vervallen justitiepaleizen. En dat kost de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's, blijkt uit cijfers van minister voor Modernisering Vanessa Mats. De overheid moet voor die leegstaande gebouwen geen huur betalen, maar wel onderhoudskosten, beveiliging en krotbelasting. En daarvoor betaalde de staat meer dan 2 miljoen euro. Bij de aardbeving in het zuiden van Japan kwamen nu al minstens 13 mensen om, zegt premier Takaichi. Kort na de aardbeving was er ook een ontploffing in een winkelcentrum in Kashima in de regio Kumamoto. Tientallen mensen zaten daardoor vast. Het blijft onduidelijk hoeveel van hen de ramp overleefden. Bij die aardbeving daar in Japan van 7,1 raakten ook zeker 100 mensen gewond en veel wegen en gebouwen zijn beschadigd. En een dag na zijn overwinning in het Natuurcriterium van Aalst won Remco Evenepoel nu ook dat van Roeselare gisteren. Hij finishte solo toen hij kon ontsnappen uit het peloton op 2 ronden van het einde. Tim Merlier, winnaar van 3 ritten de voorbije Tour, eindigde 2e. En Belgisch kampioen Rune Hergots 3e daar in Roeselare. Opnieuw een zonnige en zomerse warme dag bij 30 graden aan zee tot 35 in de Kempen. Morgen schijnt opnieuw die zon, in de namiddag wel wat meer wolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag dan afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. Zondag vrij zonnig en tot 30 graden.
4: Van je leven.
0: Sebastian de Krop.

Voor mij heeft dit hetzelfde effect als een goede stevige koffie 's ochtends vroeg. Het zorgt voor een boost aan energie. En deze koplaats van Freddie James, Get Up and Boogie. Goedemorgen, het is alweer woensdagochtend. Wat gaat het snel? En dat komt ongetwijfeld door al die leuke muziek op Nostalgie Plus. We zijn samen tot 11 uur met het beste uit 60s, 70s en 80s. Met Dana straks en er is al de Who, My Generation.

zou later in de politiek gaan. Want begon natuurlijk allemaal als zangeres. Muziek, dat is haar grote passie. Dana met Fairy Tale. Wat een mooie zomerdag was het toch gisteren. Ik ben in de namiddag nog een kleine fietstocht gaan doen. De zwembaden zullen het ook wel goed gedaan hebben. En ook de terrassen zaten tot s'avonds laat vol. Heerlijk weer. Ik heb goed nieuws, want dat houdt nog wel een tijdje aan. Ik heb het weer voor vandaag en de komende dagen. En dat ziet er stralend uit. Vandaag blijft het zonnig. Het wordt warmer dan gisteren bij maxima tot 32 graden aan zee. 32. Dat is veel voor daar. 34 graden elders. Morgen ook veel zon, alhoewel er in de namiddag kans is op stapelwolken. We halen ook 32 graden. Vrijdag en ook zaterdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af bij maximaal tot 27 graden. En zondag wordt terug een paar graden warmer. Veel zon en 30 graden. Dat ziet er goed uit. Dus zet

0: Swimming in the pool, dat is een goed idee bij 34 graden vandaag. Of de zomertop 500 volgen hier op Nostalgie Plus. Het kan opnieuw straks vanaf 11 uur. En ondertussen stop ik de leukste muziekjes in je oren met Bobby Goldsboro straks en ook de Team from Shaft. Sleep World, uw
1: slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%. Nog steeds à volonté.
2: This is a mussele van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: she planted it was just a twig.
1: Honey, dit was Bobby Goldsboro bij Nostalgie Plus. En dit is dan weer de gentleman van de muziek. Hij was vaak in een driedelig maatpak. Robert Palmer en Best of Both Worlds. We

0: Dat blijft wel in je hoofd zitten, hè? Die doobie-doobie-doom-doom-doom-doom. Best of both worlds. Dit is Robert Palmer. En dan nu lekker aan het lopbuit. Schuifelend naar het koffiemachine. Met een goede ska-plaat van The Selector. On My Radio. Gilbert O'Sullivan ook. En eerst het kort nieuws, want het is 7:30. Hier is Bart van Langenhoven.
1: Een goedemorgen. In verschillende departementen in Frankrijk geldt de noodtoestand omdat het daar opnieuw bijzonder warm wordt tot 42 graden en die hitte kan nieuwe natuurbranden veroorzaken. Die in de Gironde breidt voorlopig niet meer uit en die in de VAR is onder controle. En onze buitenlandse zaken raadt Belgen absoluut af om naar die regio te reizen. Ook bij ons stijgt het risico op natuurbranden door het hete en droge weer. Want vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven die 30 graden. Vooral naaldbossen zijn zeer brandbaar door bijvoorbeeld opeenstapeling van dood hout. In bossen waar verschillende boomsoorten staan, kan je het brandrisico wel beperken. Meer dan 50 overheidsgebouwen in ons land staan al meer dan een jaar gewoon leeg. En dan gaat het om kantoren, oude rijkswachtkazernes en vervallen justitiepaleizen. En dat kost de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's, blijkt uit cijfers van minister voor modernisering Vanessa Mats. De overheid moet voor die leegstaande gebouwen geen huur betalen, maar wel onderhoudskosten, beveiliging en krotbelasting. En dus, zoals gezegd, opnieuw een zonnige en zomers warme dag bij 30 graden aan zee tot 35 in de Kempen. Morgen schijnt opnieuw die zon, in de namiddag wel iets meer wolken. Maximaal van 23 graden aan zee tot 32 elders. En vrijdag dan afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Er staat één file voorlopig op onze Vlaamse snelwegen vanuit Brussel. Verlies je 5 minuten op de A12 ter hoogte van Wolvertem. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de rechterrijstrook is er versperd.

0: Gilbert O'Sullivan, hij wordt er 80 dit najaar. En dan denkt hij, denk je misschien van ja, het zal hij wel rustig thuis vieren in zijn zetel op het gemakje met veel mensen rond zich. Ja, misschien ook wel, maar hij maakt toch nog altijd tijd om te toeren en muziek te maken. En dat is nog zo leuk. In het najaar heel wat optredens gepland. Gilbert O'Sullivan, Get Down bij Nostalgie Plus. Straks kijk ik met jou even in de kranten. Wat moet je weten over vandaag? Nog zo handig om mee te zijn. En ja, ook mee de babbels te kunnen volgen als je aanschuift bij de bakkers of op het werk aan het koffieautomaat, wie weet. Overzichtje van het nieuws en de krantenkoppen straks naar Natalie Cole en ook Petula Clark met Downtown.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Code Yellow.

Natalie Cole, This Will Be. Zometeen zingt Lionel Richie over een mooie wereld. Een wereld waarin iedereen elkaar graag ziet zonder haat. Met kinderen die spelen en mensen die samen dansen op straat. Mooi moet dat zijn. Cella van Lionel Richie. Eerst even de kranten bekijken. Waarover schrijven die vanochtend de voorpagina's? In het nieuwsblad staat er: woonzorgcentra pleiten voor hogere dagprijs door airco. De temperaturen lopen de komende dagen weer op. Het is daar in de woonzorgcentra dan ook alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de bewoners niet te veel last ondervinden van de hitte. In veel woonzorgcentra is er geen airco en men stelt voor om de dagprijs te verhogen om zo de kost van mobiele airco's of de investering in vaste airco's te kunnen dragen. Het laatste nieuws heeft het over leegstand in overheidsgebouwen. De kop, 52 gebouwen van de overheid staan langer dan jaar leeg. Uit cijfers die de redactie opvroeg blijkt dat van de ruim 2300 gebouwen van de Belgische staat er dus 52 al meer dan een jaar leeg staan. En die leegstand kost de belastingbetaler miljoenen. De Morgen heeft het over de ontmoeting tussen Amerikaans president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ging vooral over de oorlog in Iran, maar er wordt gehoopt dat Trump de situatie op de bezette westelijke Jordaanhoever ook aangekaart heeft. Want het geweld van kolonisten en het leger daar loopt er uit de hand. De titel: op de Westoever gaat het van kwaad naar steeds erger. In Gazet van Antwerpen: 100.000 euro boetes voor drugsgebruik op Tomorrowland. Het parket van Antwerpen heeft 403 drugsgebruikers beboet voor samen 104.100 euro. Er zijn ook 32 vermoedelijke dealers opgepakt. En het Belang van Limburg heeft het over de bosbranden in Frankrijk en schrijft: om de Franse natuurbranden te bestrijden gebruiken ze roze kleurstof uit hout halen. Ja, blijkbaar worden er brandvertragers uit Limburg gebruikt. En die hebben een roze kleur om op die manier duidelijk de perimeters te kunnen afbakenen.

Babies, ze hadden gek genoeg in hun thuisland, in Engeland, weinig of geen succes. Het was de periode waarin punk en new wave populair waren. En de Babies vonden velen een beetje te braaf, maar dat dachten wij hier in Vlaanderen gelukkig toch even anders over. Every Time I Think of You van de Babies. En dan nu een van mijn favoriete soul-artiesten. En dat is het duo Sam en Dave. Dit is hun Soul Man.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Zet een stoel bij aan je ontbijttafel, want Elton John komt aangeschoven. Ik heb Crocodile Rock zometeen. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is bijna 8 uur. Bart Verlangenhove is er met nieuws.
2: Goedemorgen. Woonzorgcentra denken er sterk aan om hun dagprijzen te verhogen, omdat de kosten voor de airco sterk stegen door het soms extreem warme zomerweer bij ons. Want rusthuizen doen er alles aan om de kamers fris te houden voor hun bewoners, dat die niet te veel last hebben van de hoge temperaturen dus. En dat is niet altijd evident, want veel woonzorgcentra zijn verouderd. Daardoor moeten sommige directies werken met mobiele airco's, want voor grote investeringen in koelsystemen is meestal geen geld. De dagprijs in een gemiddeld rusthuis bedraagt net geen 75 euro of 2300 euro per maand. Maar woonzorgcentra mogen dat bedrag niet zomaar verhogen, enkel indexeren. Meer dan 50 overheidsgebouwen in ons land staan al meer dan een jaar gewoon leeg. En dan gaat het om kantoren, oude rijkswachtkazernes en vervallen justitiepaleizen. En dat kost de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's, blijkt uit cijfers van minister voor Modernisering Vanessa Mats. De overheid moet voor die leegstaande gebouwen wel geen huur betalen, maar wel onderhoudskosten, beveiliging en krotbelasting. En daarvoor betaalde de staat wij dus meer dan 2 miljoen euro. In verschillende departementen in Frankrijk geldt de noodtoestand omdat het daar opnieuw bijzonder warm wordt vandaag, tot 42 graden. En die hitte kan nieuwe natuurbranden veroorzaken. Die in de Gironde breidt voorlopig niet uit en die in de VAR is onder controle, zegt de brandweer. En onze buitenlandse zaken raadt Belgen absoluut af om naar die regio's te reizen. En een dag na zijn overwinning in het natuurcriterium van Aalst won Remco Evenepoel nu ook dat van Roeselare gisteren. Hij finishte solo toen Evenepoel kon ontsnappen uit het peloton op 2 ronden van het einde. Tim Merlier, winnaar toch van 3 ritten de voorbije tour, die eindigde 2e en Belgisch kampioen Rune Herregold 3e. Opnieuw een zonnige en zomers warme dag bij 30 graden aan zee tot 35 in de Kempen. Morgen schijnt opnieuw die zon, in de namiddag wel wat meer wolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. En zondag vrij zonnig en tot 30 graden.
1: Het gaat vlot onderweg. Ik zie maar 1 file noemenswaardig. Dat is op de A12 vanuit Antwerpen. Je verliest 5 minuten tussen Wilrijk en Aartselaar.
3: De zomer van je leven.
4: Sebastian de Krop.

hoor je vrijdag nog eens in de finale van de zomertop 500. June Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You, Honey. En straks om 11 uur gaat onze zomerse lijst natuurlijk verder. Goedemorgen, word jij ook vrolijk van het mooie weer? Ja, ik zeker wel hoor. Mijn wekker ging vanochtend om 5 uur. Maar ik vond het helemaal niet erg. Het werd al een beetje licht. Het raam van de badkamer stond open. Ik hoorde de vogels fluiten. En ik dacht, laat die woensdag maar komen. Goedgezind wakker worden. Dat doe je hier met Nostalgie Plus in de zomer van je leven. En natuurlijk ook met mijn muziek. Letterlijk happiness over een paar minuten al. Pointer Sisters dus, Eloise. Ook van Barry Ryan. En niet veel later, misschien wel jouw favoriete song zo vroeg in de ochtend. Want het is weer zover. Het moment is aangebroken waarop jij muziek mag kiezen. Dat doen we iedere ochtend in de zomer van je leven. Wat wil jij horen? Wat maakt je ochtend nog net dat tikkeltje beter als je het kan meezingen op de radio? Wat mag ik dus voor je spelen? Laat het nu even weten. Ga naar onze website nostalgie.plus of open je WhatsApp en stuur ons een bericht zo. Dat kan op 0477 900 800. Heel eenvoudig via WhatsApp. Wat wil jij horen? Wat moet ik straks voor je spelen? Laat het nu even weten.

0: ene familie gaat samen op vakantie. De andere families maken dan weer samen muziek. En dit is een mooi voorbeeld van het laatste. Eloise van Barry Ryan. Barry die zong het en zijn broer Paul schreef dit nummer. En zo had hij elk zijn aandeel. Verder met de leuke danspasjes van Brotherhood of Man. Weet je nog van die huppelende stappen, opgetrokken knieën en kort zwaaien met de armen alsof je meewiegt met de melodie Save Your Kisses for Me. Brotherhood of Man wonder het Eurovisie Songfestival mee dit jaar 50 jaar geleden. Het staat klaar, net als Bruce Springsteen met de Streets of Philadelphia.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet

0: je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Het komt uit de gelijknamige film natuurlijk. Hè. Mooie song, mooie film, zeker ook. Streets of Philadelphia. Dit was Bruce Springsteen. Woensdagochtend. Ik mag alweer een luisteraar blij maken. En dat doen we iedere ochtend hier bij Nostalgie Plus natuurlijk. Jij kiest de muziek. Jij bepaalt wat je wil horen zo vroeg in de ochtend. Is er ook een nummer dat je graag hoort voorbij komen? Over een uurtje dan ongeveer. Je kan nu al even sturen wat het voor jou mag zijn. Welk nummer maakt jou extra blij in de ochtend? Laat het even weten via Nostalgie.plus of WhatsApp. Dit keer de keuze van Mark uit Pelt. Hij stuurde voor mij graag Come on, Feel the Noise van Slate. Ik moet 12 of 13 geweest zijn toen ik het voor het eerst hoorde. Bij ons thuis stond de radio altijd aan. En die middag kwam het voorbij. Het had meteen mijn aandacht. Niet omdat ik het al helemaal begreep, maar vooral omdat het zo luid en zo vrolijk was. Ik kan me herinneren dat ik het ooit nog geïmiteerd heb. Niet veel later in de woonkamer thuis bij mijn ouders. Met een borstel als microfoon. Leuk moet dat geweest zijn. Dit zijn ze, Slate en Come on, Feel the Noise.

0: Als je nog zo'n oldschool wekkerradio hebt en die staat op 8:30, dan was je meteen goed wakker, denk ik. Toch? Allemaal dankzij Slate en Come On, Feel The Noise. Straks iets helemaal anders, romantiek in je ochtend. Een van de mooiste saxofoonsolo's, Careless Whisper van George Michael. Eerst kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Een goedemorgen. Het dreigt in Vlaanderen een tekort aan bouwmaterialen, zoals rijnzand en grind. Dat komt omdat het waterpeil van de Rijn in Duitsland bijzonder laag staat door de aanhoudende hitte en droogte. Daardoor kunnen transportschepen maar een beperkte lading vervoeren vanuit en naar de belangrijkste Duitse industrieregio. In Vlaanderen dreigen sommige bouwwerven dus stil te vallen, omdat ze geen bovenrijngrind kunnen leveren voor het drainagemateriaal. Ook bij ons stijgt het risico op natuurbranden door het hete en droge weer, want vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven 30 graden. Vooral naaldbossen zijn zeer brandbaar door bijvoorbeeld de opeenstapeling van dood hout. In bossen waar verschillende boomsoorten staan, kan je het brandrisico wel beperken. En het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië enkele pro-Iraanse groeperingen aangevallen in Irak. Ze bombardeerden wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz beschoot. En volgens het Amerikaanse leger viel Iran ook een Amerikaanse legerbasis aan in Jordanië. We genieten van een zonnige en zomers warme dag. 30 graden aan zee, 35 in de Kempen. En morgen schijnt opnieuw die zon. In de namiddag wel wat meer wolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag dan afwisselend opklaring en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 8:30, hoe gaat het op de weg? Wel, heel goed hoor. 2 files maar waarin je 5 minuten of langer aanschuift. Dat is het geval op de E40 naar Brussel. Je verliest er 10 minuten tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de E19 vanuit Antwerpen 5 minuten van Rums tot 1 Mechelen-Noord.
3: De zomer van je leven.

0: gestuurd. Het is mijn favoriet saxong. Echt zo'n dromerig, zwoel nummer. Ja, dan past het wel vandaag, want het wordt tot 35 graden. Careless Whisper, George Michael. Wij zorgen voor de perfecte soundtrack met de zomertop 500. De lijst gaat verder straks vanaf 11 uur. Maar je moet niet wachten tot dan om je al in het zweet te dansen. Dat lukt zo al met de Contours. En ik heb ook Desmond Dekker.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Krevel.
4: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

Shaken als de beste. Je kon het de voorbije minuten met de Contours. En Do You Love Me? Als de hitte van vandaag niks voor jou is. Eerlijk, ik begrijp dat. En misschien moet je dan maar gewoon de koelte gaan opzoeken. Bijvoorbeeld binnen in een cinemazaal. Dat is altijd een goed idee. De airco is daar meestal ook dik in orde. En kan je ondertussen ook genieten van een leuke film. Het is woensdag. Dan komen er vaak ook wel wat nieuwe films in de zalen. Vandaag bijvoorbeeld de nieuwe Spider-Man. Dus als je houdt van een superheldenfilm, dan lijkt me dat wel een mogelijkheid. Of anders, natuurlijk, Michael. De biopic over Michael Jackson. Die loopt intussen al maanden. Het is zo'n groot klassucces. En nog verschillende cinemazalen over heel Vlaanderen. Die spelen het nog steeds. Toont maar aan hoe goed de film in kwestie is. Als je het nog niet gezien hebt, misschien de kans om het vandaag toch nog eens uit te proberen. En ik heb alvast muziek van The King of Pop klaarstaan. The way you make me feel, Michael Jackson. Naar Middle of the Road. The Talk of All the USA.

The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. Het is het nummer waarbij ik steeds ook aan Sheryl Crow moet denken. Er zijn beelden van waarop zij dit zingt samen met Michael. Het is zo, Sheryl Crow die werkte in de 80's nog voor ze bekend werd als achtergrondzangeres. Onder andere bij Michael Jackson. Zo ging ze mee op zijn Bad World Tour en mocht ze daar regelmatig op dit nummer een stukje meezingen met Michael. Sheryl Crow toen nog met een heel volle mieus, blond kapsel, vol krulletjes, zo herinner ik het mij. Ze was toen echt al goed, alhoewel Michael nog niet helemaal onder de indruk was naar verluid. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En dit is Neil Diamond. Love on the

0: soms wakker.
1: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be, op weg naar zee.
11: Een dagje

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Linda zit al op haar terras in de zon met Nostalgie Plus. En het is heerlijk, stuurt ze. Wel meer van dat met Chicory Tip. Your golden years. A son of my father. Nostalgie Plus. 9 uur, nieuws dus met Bart van Langenhoven.
3: Goedemorgen. Het dreigt in Vlaanderen een tekort aan bouwmaterialen zoals rijnzand en grind. Dat komt omdat het waterpeil van de Rijn in Duitsland bijzonder laag staat door de aanhoudende hitte en droogte. Daardoor kunnen transportschepen maar een beperkte lading vervoeren vanuit en naar de belangrijkste Duitse industrieregio. In Vlaanderen dreigen sommige bouwwerven stil te vallen omdat ze geen bovenrijngrind kunnen leveren voor het drainagemateriaal. En dan zit er soms niets anders op dan tijdelijk vrachtwagens in te zetten. Maar dat is veel duurder natuurlijk. En heeft een gigantische CO2- en milieu-impact. Op een speelplein in Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn kinderen ziek geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd enkele bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen kregen nadien hoofdpijn en gaven ook over. Gelukkig moest er niemand naar het ziekenhuis. De jeugddienst van Kalmthout die geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutsjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. In verschillende departementen in Frankrijk geldt een noodtoestand omdat het daar opnieuw bijzonder warm wordt tot 42 graden vandaag. En die hitte kan nieuwe natuurbranden veroorzaken. Die in de Gironde breidt voorlopig niet meer uit en die in de VAR is onder controle. En onze Buitenlandse Zaken raadt Belgen absoluut af om naar die regio's te reizen. Ook bij ons heel veel zon, tropische maxima tot 35 graden. Aan zee iets minder warm, zo'n 30 graden. Morgen schijnt opnieuw die zon, in de namiddag wat meer wolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Het weekend dan, zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. Zondag vrij zonnig en tot 30 graden.
2: Dankjewel Bart. Onderweg één file maar met een verliestijd van 5 minuten of meer. Het is wel een lange. Die staat op D40 naar Brussel. Dan schuif je 25 minuten aan tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Er is namelijk een ongeval gebeurd en 2 rijstroken zijn er versperd.
4: De zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop.

Meezingen van Creedence Clearwater Revival Down on the Corner. Goedemorgen, jij luistert Nostalgie Plus en dat is een goed idee met de zomertop 500 in aandacht. Straks om 11 uur gaat de lijst verder op nummer 300. We komen dus stilaan bij de betere en de grotere zomerhits. En tot 11 uur hou ik je gezelschap met natuurlijk ook veel muziek, hè, want dat is Nostalgie Plus. Muziek, muziek en vooral ook muziek. Ideaal om je dag mee op gang te trappen. Het is sowieso een leuke dag met een stralend blauwe lucht, veel zon. En dat is voor de rest van vandaag. Het wordt leuk, het wordt fijn. En ik kan het nog beter maken met zelfgekozen muziek. Het moment is weer aangebroken om een suggestie te doen. Wat wil jij straks horen op de radio? Wat moet ik voor je spelen? Een nummer die ochtend nog beter maakt dan hij nu al is. Laat het even weten aan wat jij denkt. En misschien komt dat met een beetje geluk dan wel voor elkaar. Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Er is M nu met Pop Music.

0: Johnny Nash. Dit was zijn comeback in de 80s. We hadden jarenlang niks van hem gehoord. En plots was hij daar terug met dit nummer, Rock Me Baby. Zou Mick Jagger leuke dagen achter de rug hebben? Dat zal wel, hè, want het was in het weekend zijn verjaardag. Hij is 83 geworden. En dat zal hij wel gevierd hebben met een paar van zijn kinderen rond hem. Of ja, misschien wel zijn collega's van de Rolling Stones. Brown Sugar staat klaar. En ook Dave Barry met This Strange Effect.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Knaldi.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Dave Barry, dit was This Strange Effect. Straks onder andere muziek van de Bee Gees, maar eerst... Eerst een luisteraar blij maken met een ochtendplaat. En vandaag is dat Geert uit Oostende. Geert, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het aan het aan zeetje, Geert?
1: Warm.
0: Warm? Ja, ja, ik hoorde het. Het wordt vandaag ook aan zee 30 graden.
1: Ja, maar we hebben een zeebries, hè.
0: Dat is waar. Dat helpt gelukkig een beetje. Maar het zijn warme temperaturen, inderdaad. Daar moeten we mee kunnen omgaan. Maar gelukkig is er Nostalgie Plus. Is er de zomertop 500 straks. En ja, ook muziek die jij mag kiezen. En jij neemt ons daarvoor mee naar een zomervakantie 30 jaar geleden. Hè? 1996, die zomer. Vertel eens. Wat wil jij horen en wat is het verhaal daarbij, Geert?
1: Ach, ik was op reis met mijn mama in Oostenrijk.
0: Ja?
1: En bij mijn verjaardag hadden wij gaan eten in het skistation. En na de maaltijd zat ik buiten in het gras. Ik kijk naar het dorp in het dal. En tegen de muur van het skistation zaten drie nonnetjes.
0: Ja, drie nonnetjes, ja.
1: Eén zat te brevieren, één zat te breien en één zat te stapen.
0: Ja.
1: En genoot van het weer en plots klonk uit de boksen Andrea Bocelli met Conte Partero.
0: Ja.
1: En ik kreeg het gevoel dat ik in de hemel was.
0: Geweldig. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ik heb een kippengevel gevoel dat het helemaal naar boven kwam eigenlijk met dat nummer.
1: Ja.
0: Oké, okay. Mooi. Wat een verhaal. Wat een verhaal. 30 jaar geleden. En het is een herinnering die duidelijk nog steeds bijgebleven is.
1: Ik bleef dat koesteren.
0: Ja, wel, koester het. Koester dat moment. Koester de beelden met dit nummer natuurlijk speciaal voor jou. Andrea Bocelli, Conte Partiro. Dankjewel Geert. En maak er een leuke dag aan zee van.
1: Oké, okay, bedankt. Dag.

0: Bee Gees scoorde die periode, tweede helft 70s, de ene hit na de andere. Dit is één uit het rijtje, More Than A Woman. Straks Jo Lemaire, Je Suis Venu Te Dire Que Je M'en Vais. En ook een mooie van Cat Stevens, Matthew & Son. De files, waar schuif je een 5 minuten of langer aan? Dat is nog altijd maar op 1 locatie. Op D40 naar Brussel verlies je nog steeds 25 minuten van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. In die file is een ongeval gebeurd. Je kan er maar moeilijk langs. 2 rijstroken zijn er versperd.
1: De zomer van je leven.

0: Het is woensdagochtend, de zon schijnt en het is nog niet te warm. Wat heerlijk. En de muziek maakt het alleen maar beter met Cat Stevens en Matthew Anson. Eric Clapton staat klaar. Ik heb het nummer dat hij leerde kennen via zijn drummer, want die legde het namelijk altijd op als ze zo even pauze hadden in de studio. Namelijk Aisha the Sheriff van Bob Marley. De drummer was dus een grote fan en Eric Clapton zelf zag er ook wel wat in. Hij besloot het te coveren, die versie straks dus van Eric Clapton en Silver Convention ook Get Up and Boogie.
1: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Your Golden Years.

Get Up and Boogie van Silver Convention. Heb jij ergens in de hoek van je kleerkast nog een volledig witte outfit liggen? Bij voorkeur een matrozenpak. Wel, trek dat vlug even aan. Want ik heb over een paar minuten de band Sailor. En die vier mannen, die droegen hetzelfde. Zij zagen er ook uit als matrozen. Hun ode aan de vrouwen en het avontuurlijke bestaan van een zeeman. Straks in Girls, Girls, Girls. Eerst neem ik je mee naar de 80's met muziek van Christopher Cross. Dit is Ride Like the Wind.

Dit doet jou misschien ook al zin krijgen in onze zomertop 500. Nog iets meer dan een uur geduld, want om 11 uur gaat de lijst verder. Girls, Girls, Girls van Sailor. Nog meer zomer op je radio met laid-back sunshine reggae. En dit zijn de Beatles.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Het is mooi weer en dan gaan we met z'n allen naar het strand. Ook in de muziek met de Rigueira straks. Maar eerst Kiki Di.
5: Your golden years. Nostalgie plus.
4: Het is 10 uur en Bart van Langenhoven komt erbij met nieuws.
6: Goedemorgen. Verschillende Joodse families slepen de NBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral dus Joden, werden toen met treinen van de NBS gedeporteerd naar vernietigingskampen, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NBS daar zo'n 50 miljoen euro voor en de Joodse families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank in Brussel. Over een paar maanden starten de pleidooien. In en rond de Spaanse hoofdstad Madrid keren 24.000 mensen terug naar hun huizen na een dagenlange evacuatie door de hevige bosbranden in de Madrileense regio. Brandweerdiensten zijn wel nog altijd bezig om het vuur te blussen, maar het ergste lijkt nu wel voorbij, ook al spreken de autoriteiten van de ergste brand in de geschiedenis. En toch zeggen de hulpdiensten dat er geen nieuwe brandhaarden meer bij komen, ook al wordt het opnieuw tropisch warm in Spanje, tot 37 graden, met ook stevige windvlagen. De branden in de regio Madrid en Avila verwoesten bijna 80.000 hectare natuur en bos. De Japanse autoreus Toyota legt zijn 3 fabrieken stil in Fukuoka in het zuiden van Spanje na de aardbeving van gisteren daar. Dat bevestigt een woordvoerder. Toyota vreest nog naschokken en vindt veiligheid prioritair. In het zuidwesten van Japan beefde de aarde met een kracht van 7,1. Daarbij stierven 13 mensen en moesten meer dan 9000 anderen naar opvangcentra. De hemel kleurt blauw en de zon straalt in het geel tot vanavond laat bij tropische temperaturen tot 35 graden in de Kempen. Aan zee kan je wat afkoelen bij 30 graden. Ook morgen schijnt eerst die zon. In de namiddag meer stapelwolken en zo'n 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolken bij 22 tot 27 graden.
4: Poëtische woorden, waarvoor dank Bart. Ik ga het net iets minder poëtisch maken op de weg. 1 file onderweg met 5 minuten vertraging of meer. En die staat op D313 naar Antwerpen. Je verliest een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
7: De zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop.

Friday on my mind van de Easy Beats. Zit jij ook al met vrijdag in je hoofd? In mijn geval is het met een dubbel gevoel, want zaterdag vertrekken mijn kinderen voor 11 dagen op Girokamp. En ja, dat is leuk, want ze gaan zich natuurlijk ontzettend amuseren met de vrienden en de vriendinnen. Maar anderzijds, 11 dagen een huis zonder kinderen, dat zal toch ook even aanpassen worden, denk ik. Goed weer krijgen ze in ieder geval, want het ziet er naar uit dat het mooie zomerweer zeker nog een week aanhoudt. Wij zoeken verkoeling aan zee met Rigueira, Vamos a la Playa is onderweg. Eerst fluistert Joe Cocker een aantal mooie woorden in je oor. Het zijn er 4. You are so beautiful. You

0: van dit over iets meer dan een half uur in de zomertop 500. Rigueira, ik hoorde ze gisteren ook al in onze zomerse lijst met No Tengo Dinero, Vamos a la Playa. Komt er nog aan en dat wordt iets voor de finale, want het is heel hoog geëindigd. Waar exact ga ik je nog niet verklappen, maar het is heel goed. Vamos a la Playa, Rigueira met de sombrero hoed. En van het strand naar de luchthaven bij Ellen Petrie straks. Eerst nog ABBA, Voulez-vous en ook de Pebbles.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a muscle of an inch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu, tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: De zon.

0: The Pebbles bij Nostalgie Plus. Seven Horses in the Sky. Zometeen neem ik je mee naar de stad van de Big Ben, Buckingham Palace en de Tower Bridge natuurlijk ook. En dan is Londen, Ralph McTell, Streets of London en Starship ook met de Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: En als we dan toch aan het reizen zijn, loop ik ook graag even langs op de luchthaven, op Brussels Airport. Want daar is ook vandaag reporter Ellen Petrie voor ons op post. En ze staat bij een gezin dat op het punt staat om te vertrekken naar Italië.
2: Ik sta hier aan de gate van Bari en ik ga toch wel eens kijken of ik niet mee kan in iemand zijn valies of zo. Jullie zijn aan het aanschuiven voor Bari.
3: Ja, dat klopt.
2: Is dat iets waar jullie veel naartoe gaan?
3: Nogal, ja. Ja, ik denk bijna jaarlijks.
2: Een vakantieverblijf dan?
3: Het is een vakantieverblijf, ja. Ja.
2: En dat is uw vrouw? Jij bent?
4: Jelle?
3: Kamel.
2: Kamel, dat is de zoon. Maar jij bent groot, zeg. Ja, ja. Ik ben waarschijnlijk heel klein.
3: En u bent? Wouter.
2: Jullie gaan elk jaar naar daar. Waar hebt u hart aan verloren? Waarom Bari?
3: Ik denk dat je mijn vrouw moet interviewen over deze...
2: Is dat zo? Oh, het is mooi.
4: Het is eigenlijk mijn ouders die hun hart daar verloren zijn. Oh. En wij kunnen daarvan profiteren.
2: Ah, wel, dat is wel mooi. Dus eigenlijk, zijn jij daar als kindje ook veel geweest?
4: Maar vanaf 10 ongeveer, ja? Gaan we naar Italië, ja.
2: En je hebt toch wel uw man helemaal meegekregen?
4: Ja, dat was een vrijste.
2: Ja. Dus jullie gaan altijd met jullie drietjes?
4: En de dochter, maar die is even spoorloos.
2: Ah, de dochter is er ook bij?
4: Ja.
2: En wat doen jullie dan met jullie vier zowel? Gaan jullie wel...
4: Gaan de stadjes bezoeken en eens naar het strand, lekker eten, ja.
2: En in Bari hebben jullie dan in de rest van het jaar ook nog andere landen die jullie bezoeken? Of gaan skiën? Of...
4: We zijn dit jaar naar Colombia geweest.
2: Oh, mooi.
4: Ik heb daar een jaar gewoond, dus we zijn terug op bezoek geweest.
2: Oké, en jij hebt er gewoond. Waarom?
4: Een jaar na mijn middelbaar, een jaar op uitwisseling.
2: Ah wel, en de dochter is er ook komen bijstaan en jij bent?
5: Loren,
2: en jij gaat ook altijd mee naar Bari, naar het huis.
5: Ja.
2: En heb jij daar ook wel vrienden zitten op al die jaren?
5: Een paar wel.
3: Ja, de vrienden komen nog af lotjes bij de dochter. Ja.
2: Oké, voilà. Ik hoor, hè, ze zijn aan het afroepen, Bari, geniet van elkaar. Leuke familie, dus ik denk dat ik in die valies die rozen hier ga kruipen. Ik ga mee met jullie, goed? Tot kinderen.
1: Nostalgie Plus.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
2: Nostalgie Plus.

0: liefde en de positiviteit die vliegt hier in het rond met Milly Jackson. My man is a sweet man. Straks om 11 uur is het aan Domi met de zomertop 500. Ben al eens gaan kijken wat je vandaag mag verwachten. Wel, het start op 300 met Samantha en Eviva España, maar ook ja, veel andere leuke muziek. Een Declaration de Amor bijvoorbeeld van de Dinky Toys. Bart Keil komt eraan. Village People, Khaled met Aisha, Puerto Rico van Vaya con Dios en nog zoveel meer. Als je ook al eens wil gaan vooruitkijken naar wat deze dag Zomertop 500 brengt, dan moet je maar eens gaan kijken op onze website nostalgie.plus, waar het dan vind je, want daar vind je de lijst al terug. Om 11 uur dus, het vervolg van die zomerse lijst. Eerst onder andere nog Chai Coltrane, Go Like Eliah en ook Madonna, Who's That Girl, komt eraan.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
4: De zomer van je leven.

Yes to me, yes to you, yesterday, Stevie Wonder. Wie liet er gisteren alweer van zich horen? Remco Evenepoel heeft na Aalst maandag ook het natuurcriterium in Roeselare gewonnen. En ook nu werd hij weer als een held onthaald. Ja, wat had je gedacht? Remco Evenepoel. Het is 10 voor 11 geworden met Dave nu. Du côté de chez soi.

Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow. Ik denk dat het vandaag toch vooral de schaduw van de zon zal zijn die je gaat zien. Het wordt namelijk 35 graden. Ik zie geen wolkje aan de lucht en veel zon. En wij maken het nog beter, want we hebben deze week speciaal voor jou de zomertop 500. Dat kon qua timing niet beter. Machtel die stuurt dat ze gaat poetsen met al die zomerse muziek op de achtergrond. Wel, ik begin al te zweten als ik daaraan denk, maar die is ook wel goed gezien, want ze wordt een vervelend taakje als poetsen ook nog leuk. Veel plezier met Domi en met de zomertop 500. Er is eerst nog Neil Young. Heart of Gold.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkleren.be.
2: Goedemorgen, we gaan weer beginnen aan een nieuwe dag vol zomerse classics hier in de zomer top 500 bij Nostalgie Plus. Leg de castagnetten maar klaar, haal de paella pan naar boven, want we gaan zo meteen zingen voor Spanje op nummer 300. En dat doen we dan met Samantha. Maar eerst tijd voor het nieuws van 11 uur met Bart. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Reddingswerkers en brandweermannen die vertrekken vanmiddag om 12 uur, over een uurtje dus, van op Melsbroek naar Bordeaux in Frankrijk. Om er te helpen bij de zware bosbranden. Dat bevestigt defensieminister Franke op X. De hulpverleners nemen ook trucks voor waterbevoorrading mee en enkele brandweerwagens. Het vuur in het Franse departement Gironde is wel onder controle, maar door de nieuwe hittegolf de komende dagen kunnen die natuurbranden natuurlijk opnieuw opflakkeren. En je hebt het zelf misschien wel al eens gedaan, maar we kopen en verkopen al maar vaker tweedehands, zien ze bij de Kringwinkel en tweedehands.be op basis van een bevraging bij 1000 Belgen. We kijken ook positiever naar tweedehands. Zo gaven 7 op de 10 mensen de voorbije maanden gebruikte spullen aan familie of vrienden of aan een goed doel. En we zetten ook minder snel gebruikte dingen bij het huisvuil. En de Duitse autobouwer BMW wil wereldwijd 8000 jobs schrappen om nog meer kosten te besparen en door de moordende concurrentie van de Chinese automarkt. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA, dat zich baseert op bronnen binnen BMW. De directie reageerde nog niet, maar presenteert morgen de halfjaarcijfers. Ontslagprocedure zou lopen vanaf oktober tot eind volgend jaar en slaat op alle Duitse personeelsleden die niet voor de productie werken. Wereldwijd werken er 154.000 mensen voor autobouwer BMW, waarvan 84.000 in Duitsland. En veel zon, tot vanavond laat, bij tropische temperaturen tot 35 graden in de Kempen. Aan zee kan je een beetje afkoelen bij 30 graden. Ook morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag meer stapelwolken en zo'n 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolken bij 22 tot 27 graden.
4: De zomer top 500.
5: Domi Kromme. Nummer 300.

0: zomer top 500.
1: Miljoenen exemplaren zijn ervan verkocht. Meer dan 40 miljoen 400 versies zijn ervan gemaakt in tientallen talen. Een Vlaamse compositie van Leo Kaerts en Leo Rozenstraten en gezongen door de enige echte Samantha. Echte naam Christiane Bervoets en ze staat op nummer 300 met Eviva España. En ja, de Spanjaarden waren er zo van onder de indruk dat één jaar later een Manolo Escobar er zelf een versie van maakte.
2: Se oye este refrán que viva España.
1: En dat liedje werd zo populair dat het door velen als tweede volkslied van Spanje wordt beschouwd. Het wordt onder meer gezongen als Spanje bijvoorbeeld wereldkampioen wordt op het wereldkampioenschap voetbal. Nummer 300, Samantha in de lijst hier bij Nostalgie Plus, de zomer top 500 met Eviva España. Een heel goede morgen, we gaan weer aftellen vandaag tot ongeveer nummer 201. Misschien zelfs iets langer, waar Leen zin in heeft straks. Na 3 uur, maar in ieder geval een dag vol zomerse muziek met nu op nummer 299, Bandolero.

schoenen en kousjes uit. Voetjes in het water en verstand op nul. En dan naar de bootjes kijken in de Dock of the Bay. Otis Redding met zijn postume hit na zijn tragische overlijden in 1997 kwam het, 1967 kwam het uit. En het werd een van de mooiste luisterplaatjes aller tijden. En het verdient natuurlijk een plaats in deze lijst op nummer 298. Sitting on the Dock of the Bay bij Nostalgie Plus. De Dinky Toys, zometeen Belpop. Op nummer 296 samen met Bea Luna namens het nummer Declaration de Amor op. Die ga ik zo meteen draaien na de nummer 297. En die is voor Steve Allen, Letter from My Heart.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal.

0: Zomer Top 500.
1: Dat waren leveranciers van de zon uit eigen land. De Dinky Toys, wat een toffe bende was dat. De kleren alleen al, ontworpen door... Walter, een van de Antwerpse vier. Die dat ontwierp, Walter van Berendonk. 296, samen met Bea Luna scoorden ze net met Declaration de Amor hier in de Zomer Top 500 bij Nostalgie Plus. Met straks Santana en Oye Comova, 1970. Dat zijn die lekkere klanken die op je af gaan komen. Eerst op nummer 295, UB40. UB40, zei ik. Nostalgie.

0: de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: De Zomer Top 500 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 294.

Santana, Oye Como Va. Een nummer waarvan je misschien de tekst niet tot in detail kent, maar het ritme kruipt direct in je bloed, in je warme bloed, op deze dagen natuurlijk. Het werd geschreven door Tito Puente, maar de uitvoering van Santana is natuurlijk de wereldberoemde versie. En die staat genoteerd in juli zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus, die plaat uit 1970 op nummer 294. De Saragossa Band zometeen met Agadou, nu eerst 293. Bart Kael.

0: Het dansje dat erbij hoorde maakte lang deel uit van het entertainmentprogramma als je ergens op vakantie ging.
1: De Zomer Top 500.
0: Kon je samen met andere dikke Duitsers gewoon aan het zwembad meedoen met het dansje dat erbij hoorde. Push Pineapple, Shake the Tree. Kwam uit Duitsland dus, de Saragossa Band. Maar het was oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig van het duo Club Mini Jupe. Saragossa Band, 1981. Agadou in deze lijst genoteerd op nummer 292. Zometeen gaan we naar Galet. Met een lekker mooi liedje. Aisha op nummer 291.
2: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

van de hand van de briljante tekstschrijver uit Frankrijk, Jean-Jacques Goldman, en gezongen door de King of the Rye, Khaled, die het nummer onvergetelijk maakte. Aisha op nummer, even snel kijken, 291 in de zomertop 500. En nu zijn we aanbeland bij de Village People op nummer 290.

Ellie Medeiros, geboren. Ruis naar Parijs en ze scoorde een hit met deze. Hier in de zomer, top 500. En nu Harry Belafonte.

Je moet meteen denken aan de film Beetlejuice, waar het nummer briljant gebruikt wordt aan die scène. Aan de tafel dat Beetlejuice door zijn magische krachten iedereen dit nummer laat meezingen. Deo, de Banana Boat Song van Harry Belafonte op nummer 288. Stilletjes aan naar het middagnieuws doen we met Faya Condios op 287. Ah, ja, ja.

0: van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemiddag, wat staat er voor je klaar? Ene Eddie Grant op nummer 286 met I Don't Wanna Dance. Your golden years, nostalgie plus. Het is bijna 12:02, nieuws krijgen we van Bart. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Opletten als je nog snel een airco wil kopen met dit tropische weer, want het aantal valse aanbiedingen verdrievoudigde deze maand. Door de warmte vind je bijna nergens nog een airco-toestel. Alles is uitverkocht. En dat weten fraudeurs ook. Daarom zetten ze valse webshops online en lokken ze klanten met spotgoedkope deals. Overheidsdienst Economie waarschuwt om nooit alles op voorhand te betalen. Controleer ook altijd de verkoper en de reviews die je daarover vindt. Als je toch opgelicht bent, meld dat dan ook via Consumer Connect. En als er iets verkeerd loopt bij het leveren van je pakje door Bpost bij jou thuis, dan kan je dat pakje toch nog dezelfde dag afhalen. In een van de 2800 Bbox afhaalpunten in je buurt. En moet je dus niet wachten tot de dag erna. De postbode die levert dat pakje na zijn ronde, tenminste als die automaat op zijn route ligt en als er nog plaats is. Er mag voor het pakje ook geen handtekening nodig zijn of een betaling. En je e-mailadres moet ook gekoppeld zijn aan dat pakje. En het Gentse bedrijf Freetime, dat jeugdkampen organiseert, heeft het faillissement aangevraagd. Zo'n 1600 kinderen gingen deze maand op kamp of vakantie met de organisatie. Dus die hebben geluk. Maar voor augustus gaat het nog eens om 500 tot 600 kinderen. En die weten niet of ze nog op kamp of vakantie kunnen gaan met Freetime. Dat actief is in Gent en Brasschaat. Naast jeugdkampen organiseert de organisatie ook vakanties aan zee en in Spanje. Ouders die al voor een kamp betaalden, kunnen niet rekenen op een terugbetaling door Freetime zelf. Dat is werk voor de curator. Veel zon, tot vanavond laat bij tropische temperaturen tot 35 graden in de Kempen. Aan zee iets frisser bij 30 graden. Ook morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag meer stapelwolken. En zo'n 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag dan afwisselend opklaringen en wolken bij 22 tot 27 graden. En dan het weekend, zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. Zondag vrij zonnig en tot 30 graden.
4: De zomer top 500.
5: Domi Kromme.
4: Nummer 286.

0: op 286 een heerlijke dosis Brits Carib. Uit die periode 1980, vroege jaren 80.
1: De zomer top 500.
0: Met een van de oprichters van de band The Equals. Zijn naam was Eddie Grant. Onverwoestbaar, deze I Don't Wanna Dance. Dat hij zo trouwens zelf helemaal alleen opnam. Met het bespelen van alle instrumenten. Of bijna alle instrumenten op zijn eigen studio of Barbados. Eddie Grant en I Don't Wanna Dance in de zomer. Top 500 bij Nostalgie Plus. Met straks Eduardo Benato. Viva la mama. Die komt er zo meteen aan het nummer 284. Nu eerst... nummer 285. Dat is de notering voor Donna Summer.

was een mooi debuut in 1999 voor Belle Perez. Die dit liedje volgens mij zong in de preselecties voor het Eurovisie Songfestival. Dat ze niet haalde, trouwens, maar het werd wel een grote hit hoor. Hello World op nummer 282 in de zomer top 500. Waar de... Die mooie muziek die we hier draaien met zometeen Casey and the Sunshine Band. Wat trager, Please Don't Go, op 280. Nu eerst Lionel Richie, die hangt ondersteboven om daar een dansje te doen.

0: Harry Wayne Casey en The Sunshine Band. Casey en The Sunshine Band.
1: De zomer top 500.
0: Met een nummer dat wat trager was dan al die andere platen die ze maakten. That's the way I like it, Get Down Tonight en al die dansbare liedjes. Was dit hun allereerste echt romantische ballad en daarmee bewezen ze wel een veelzijdigheid. En het is trouwens een plaat die een muziekgeschiedenis geschreven heeft, want het was de allereerste plaat in de jaren 80 die op nummer 1 kwam in de Amerikaanse hitparade. Deze Please Don't Go van Casey en The Sunshine Band op nummer 280. Straks, en dan had het er een paar dagen geleden al over, de titelsong niet, maar zo'n beetje een lijflied van Peter uit de tv-serie Family Guy. Surfing Birds van The Trashman op nummer 278. Dat wordt lekker meezingen zo meteen. Eerst nummer 279, een van de noteringen van Maxi Priest in deze lijst. We komen hem tegen met Close to You.

0: Amai, dat is een brok energie. Dat slaat gewoon binnen als een voorhamer.
1: De zomer top 500.
0: Met The Trash Man en Surfing Birds. The Bird is the Word. En fans van de tv-serie Family Guy. Ja, dat tovert meteen een glimlach op je gezicht. Want dan weet je dat dat de lievelingsplaat was van een van de personages in de animatieserie. Peter Griffin. Die op een bepaald moment heel vaak tussen een running gag geworden in de tv-serie. The Trash Man op nummer 278 met Surfing Bird. En zometeen een liedje dat oorspronkelijk pas de Coochie heette. En Coochie was een soort van een sigaret waar je high van wordt. Een joint, met andere woorden. Maar dat kon natuurlijk niet in de hitparade terechtkomen. En daarom werd er pas de Dutchie van gemaakt op nummer 277. Zometeen de Musical Youth.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
8: De zomer top 500.
9: Nostalgie.
10: With Russian.

Het liedje zou eigenlijk gaan over de drooglegging in 1933, maar uiteindelijk werd er beslist om daar 1963 van te maken. Overigens, Frankie Valli zingt niet de lead op dit liedje. Het werd gezongen door de drummer van de band, Jerry Polci. Frankie Valli zong wel de brug. Have a feeling why I'm walking in the streets. Dat was december 1963. Oh, what a night. Op nummer 276 hier in de zomer. Top 500 bij Nostalgie Plus. Met nu nummer 275. Dat is voor Swing Out Sister. Swing Out Sister.

0: Een nummer dat ontstaan is dankzij het wereldkampioenschap voetbal in 1986.
1: De Zomer Top 500.
0: Want het thema voor het WK in 1986 op de Britse televisie was iets wat een van de leden van de band een beetje irriteerde. En die Connell, en die besloot iets anders te schrijven. En dat werd deze Breakout. Samen met zijn bandmate Martin Jackson deed hij het. Uiteindelijk was de platenfirma zo heel erg tevreden dat ze vroegen om de versie met Corinne Drury heel snel in elkaar te flansen. Want het was een gezamenlijke kennis van de twee. Corinne Drury die was eerder bekend als iemand die bezig was in de fashion in de streek van Manchester. En het leverde hun de eerste grote hit op in 1986 voor Swing Out Sister, die toen al wel een tijdje bestond. Want ze hadden al een singeltje uitgebracht, Blue Moods, maar dat werd nooit een grote hit. Maar met deze ging het dus wel echt van start. Van het debuutalbum It's Better to Travel Breakout van Swing Out Sister op nummer 275. Straks de cover, de opvallende cover van een nummer van Jimi Hendrix van Willie DeVille op nummer 273. Hey Joe komt eraan na 274. Die is voor Rocco Granaat.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: De Zomer Top 500 brengt ons meteen bij de nummer 272, Caribbean Queen van Billy Ocean. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Onze economie valt stil. De Belgische economie heeft tijdens het eerste kwartaal een nulgroei behaald tegenover het vorige kwartaal. Dat blijkt uit een berekening van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat onze economie niet groeit. De industrie en de bouwsector daalden zelfs lichtjes met zo'n 1,5%. De dienstensector boekte wel een lichte vooruitgang. De Nationale Bank had eerder al gewaarschuwd voor een stilstand van onze economie. Opletten als je nog snel een airco wil kopen met dit tropische weer. Want het aantal valse aanbiedingen verdrievoudigde deze maand. Door de warmte vind je bijna nergens nog een airco-toestel. Alles is uitverkocht. En dat weten fraudeurs ook. Daarom zetten ze valse webshops online en lokken ze klanten met spotgoedkope deals. De overheidsdienst Economie waarschuwt om nooit alles op voorhand te betalen. Controleer altijd de verkoper en de reviews die je daarover vindt. Als je toch opgelicht bent, meld dat dan ook via Consumer Connect. En in Spanje keerden zo'n 24.000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden in de regio van Madrid. Dat melden de autoriteiten. Afgelopen nachten zijn er geen nieuwe brandhaarden ontstaan. En de situatie is gunstig, zegt premier Sanchez. De komende 12 uur zijn beslissend om de brand onder controle te krijgen. Intussen woedt ook op het Griekse eiland Paros een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. Hulpdiensten raden inwoners aan om te vluchten naar de stranden. Tot nu toe was Griekenland grotendeels gespaard gebleven van bosbranden en hittegolven. Deze namiddag veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum.
3: De Zomer Top 500.
4: Domie Kromme.
3: Nummer 272.

0: verschillende versies kwamen er vanuit en dit was er eentje van.
1: De Zomer Top 500.
0: Je had ook de European Queen, maar dit was dus de Caribbean Queen van Billy Ocean. Het leverde hem in 1985 zijn allereerste Grammy Award op voor beste R&B vocal performance. En om de plaat dus nog populairder te maken, nam die verschillende versies op. Je had European Queen. Voor de Europese markt, African Queen voor Afrika en Caribbean Queen, dat was voor de rest van de wereld eigenlijk. Billy Ocean, ook genoteerd dus in onze lijst. Op nummer 272, net voor het nieuws nog, 273, Hey Joe van Willie DeVille. Dit is de zomerhit, tweede top 500 bij Nostalgie Plus. Met straks Afric Simone, daarmee gaan we lekker meezingen. Silver Pozzoli staat ook klaar met Around My Dream. En nu op nummer 271, Michael Jackson met een van zijn tracks van het legendarische album Thriller, Wanna Be Starting Something.

ging, maar ze ging eigenlijk naar een drive-in restaurant om daar rond te hangen. En toen hij daar naartoe ging, nam hij de autosleutels in beslag. Fun, fun, fun. Geïnspireerd op Chuck Berry. Met het openingsriffje dat je misschien wel herkende. The Beach Boys, een van de vele noteringen in deze lijst. Ze staan genoteerd op nummer 270 met die plaat. Straks dus, zoals beloofd, Afric Simone met Ramaya. Is nog zo'n meezinger. We hebben ervan in overvloed deze dagen in onze zomer top 500 bij Nostalgie Plus. Nu naar de 80's met Silver Pozzoli en de Italo Disco van Around My Dream op nummer 269.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De zomer top 500 bij Nostalgie Plus.
3: Ding, ding, ding.

Voor mij de afgelopen dagen ook al op betrapt dat ik de hele dag sommige liedjes gewoon in mijn hoofd kan blijven zingen. Dat ik ze de dag erna, 's ochtends nog altijd zit mee te zingen. En deze maakt misschien wel kans dat die morgen vroeg nog altijd in mijn hoofd zit. Afrik Simone met Ramaya. En nu gaan we naar de Venga Boys. Boom, boom, boom, boom.

0: De Style Council, een band die ontstond uit de Jam.
1: Zomer top 500.
0: De band van Paul Weller dus, met andere woorden, die deze parel afleverde in 1983. Lang Hot Summer op nummer 266. En daarvoor Verstand op nul, gewoon Venga Boys, boom, boom, boom, boom. En nu gaan we terug naar 1949 met een liedje dat geschreven werd door Vog Horton en een gigantische hit werd in Amerika. Later kwam er ook nog een andere versie uit van Les Paul en Mary Ford. En in de jaren 90 werd het in ons land en in Nederland opgepikt door Roots Syndicate. Toen werd het liedje gebruikt voor een of andere commercial van Even Apeldoorn bellen. Die versie die gaan we later nog een keertje tegenkomen. Maar nu eerst de versie van Mogul Five. Weten ze? De Miggle Five moet ik eigenlijk zeggen. Van Mockingbird Hill. Daarmee staan ze op nummer 265. Nostal.

0: Een muzikale stamboom, dat was het. Zij was de dochter van de legendarische Sam Cooke. Hij was de broer van de soulzanger Bobby Womack. Samen vormden ze Womack en Womack. Waren man en vrouw. Met deze scoorden ze in de zomer van 1988 van hun album Conscience hun grootste Europese hit. Dat was Womack en Womack op nummer 264. Zometeen Lady, Lady, Lady. Van Lady, Lady, Lay, moet ik zeggen. Van Pierre Groscola. Zometeen hier.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Nog steeds à volonté.
11: This is a muscle of a lunch garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: We gaan terug naar het Songfestival van 1987 in ons land. Dat in 1987 werd georganiseerd. Het Songfestival werd gewonnen door Johnny Logan met Hold Me Now. En zij haalde de tweede plaats met dit liedje, geschreven door Ralph Siegel, die onder andere ook verantwoordelijk was voor Ambition Hidden van Nicole. Tweede plaats dus voor Wind. En 2 jaar eerder hadden ze ook al de tweede plaats op het Songfestival met dat andere liedje, Für alle 262. Las die zonne in dein Herz. Dit is Cool and the Gang nu.
1: Het

De soundtrack voor een tropische dag als vandaag. Die leveren we hier bij Nostalgie Plus deze hele week in de zomer top 5. London Beat, You Bring on the Sun. Langzaam maar zeker naar het nieuws van 2 uur. Met Access. Era.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel, leef beter.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Goedemiddag, zometeen de American Generation. En dit uur beginnen we met Quincy Jones. Your golden. Samen met Jess Jenkel. Ai no corrida, dat is vanuit nieuws. Met Vrouwke, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur intussen onder controle, maar het is nog niet volledig geblust. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat de oorzaak van de brand is. Er vielen ook geen slachtoffers. De brandweer blijft wel nog een tijdje blussen en nablussen, omdat het heel droog is. Er vliegt ook een helikopter om de situatie in kaart te brengen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené onderzoekt of woonzorgcentra extra subsidies kunnen krijgen. Komt omdat woonzorgcentra eraan denken om hun dagprijs te verhogen. Ze willen de extra verkoelingskosten van airco's doorrekenen aan bewoners. Maar de Vlaamse ouderenraad reageert kritisch en vindt de kosten al hoog genoeg. Voor een rusthuis betaal je nu zo'n €2.300 per maand. Gené benadrukt dat rusthuizen niet zomaar hun dagprijs kunnen verhogen. Maar ze onderzoekt wel of de regering de woonzorgcentra extra kunnen ondersteunen. Steunen voor hittebestendige maatregelen. En een verrassing in het atletiek. Rani Rozius mag alsnog de 100 meter lopen op het Europees kampioenschap in Birmingham. Dat meldt de Belgische federatie. De voorbije weken was er veel te doen rond de selectie. Enkele topatleten mochten niet mee omdat ze de nationale limiet niet haalden, maar wel het Europese minimum. De federatie komt daar nu op terug. Zo mogen in totaal 8 extra atleten toch nog meedoen aan het EK. Dat start op 10 augustus. Deze namiddag veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er wel kans op enkele buien. Met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum.
11: De zomer top 500.
12: Domie Kromme. Nummer 258.

0: Die kwamen we eerder al tegen met The Best Disco in Town, de Ritchie Family.
1: De zomer top 500.
0: En dit keer op nummer 257 met American Generation. En daarvoor een van de noteringen van Quincy Jones, die ik eerder ook al tegenkwam met Sol Bossa Nova. Nummer 258, Aino Corrida. En daarmee maakte hij die plaats samen met Chess Jenkel. En dan laat nu de volgende plaat ook Chess Jenkel zijn. Op nummer 256, solo dan wel, met Glad to Know You.

0: Geschreven door George Harrison in de tuin van Eric Clapton in de lente van 1969, toen de eerste zonnestraaltjes er waren. The Beatles, Here Comes the Sun, verdient natuurlijk een plaats in de zomer. Top 500 bij Nostalgie Plus nummer 255. Zometeen gaan we naar Don Penn. En You Don't Love Me. No, no, no.
1: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is a mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: De zomer top 500.
4: Nostalgie.
5: We're down and tell the people about the musical deal.

Moet niet altijd up-tempo zijn zoals ze gedacht hebben. Don Penn, nummer 254. En You Don't Love Me. Straks helemaal in de slipstream van de Lambada in eind jaren 80, begin jaren 90. Charles D. Lewis. Op nummer 252. Nu een liedje dat helemaal het gevoel van Italië wist te vertalen. Kon niet anders, want dat was die Italiaan die het zong. Op nummer 253. Toto Cotugno, L'Italiano.

0: In de zomer van 1989 kwam er een hele golf van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische danshypes naar Europa gespoeld. En dit was ook zo'n adapt daarvan. Zijn naam was Charles D. Lewis. Nummer 1 hit in Frankrijk en in België. Ook hoog in de Nederlandse hitlijst. En ook genoteerd in onze zomertop 500 bij Nostalgie Plus nummer 252. Soca Dance. Zometeen Kid Creole en de Coconuts met Que Pasa. Nu naar Will Tura en zijn periode uit de jaren 60. Als de zomer weer voorbij zal zijn.
1: Als

0: Fat Creole en de Coconuts. Je hebt een patent op zomerse muziekjes.
1: De zomer top 500.
0: Je waren trouwens tijdens de eerste editie van het Nostalgie Beach Festival in Vredenen. En ik had daar zo mijn voorbehoud bij met wat dat zou worden. Maar uiteindelijk, het bleek een dik feestje te worden met Kid Creole. Op nummer 250 staat hij met Que Pasa, samen met zijn Coconuts natuurlijk. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1978. Nederlanders zullen daar een trauma aan overgehouden hebben. Want ja, er was de verloren WK-finale in Argentinië op het wereldkampioenschap voetbal dat jaar. En er was een onofficieel liedje voor dat WK. Op nummer 249 vinden we die notering zometeen van Conquistador en Argentina.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De zomer top 500 bij Nostalgie Plus.

Als je denkt dat zijn klanken die helemaal uit Argentinië komen, niks was minder waar, want het was een studioproject van een Nederlander, de componist en producer Jules de Paulus, die dit allemaal bedacht. En het was toevallig wel het jaar waarin Nederland dus de WK-finale haalde in Argentinië, die ze verloren. Nederlanders hebben daar nog altijd een trauma over. En het was wel een heel grote hit bij ons en in Nederland voor Conquistador, want zo heette het project. Dat was Argentina op nummer 249.

0: In de jaren 80 hadden ze al een album uitgebracht met allemaal covers op. Labor of Love heette die. En in 1990 brachten ze daar een vervolg van uit.
1: De Zomer Top 500.
0: Dat werd Labor of Love 2, ook weer een album vol met covers. En een van die covers was dus deze Kingston Town van UB40, dat origineel werd opgenomen door Lord Creator. Kendrick Patrick heette die man eigenlijk. En het was een beetje de redding voor die man, want dankzij de royalties ontving hij dus heel veel geld, want hij leefde eigenlijk in armoede na een beroerte dat hij kreeg in 1984. En door dat succes van UB40 en Kingston Town kon hij dus opnieuw comfortabel leven. Toch nog een goed einde wat dat betreft. 247, UB40 met Kingston Town. Zometeen nog S-Watt, Don't Turn Around. En op 246 staat Umberto Tozzi met Toe hier in deze lijst. En straks, na 3 uur, neemt Leen het over. En zij heeft nog veel meer zomerse classics voor je klaarstaan. Onder andere van de Pointer Sisters en Eruption.
1: Nos

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een zeer goede middag. Super tof dat je weer afstemt op Nostalgie Plus voor een lijst met zomerse muziek. Your golden years. Nostalgie. Het is ruim 3 uur. Hoog tijd voor het nieuws krijgen van vrouwtje Kallion.
3: Goedemiddag. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder negeerde tot 3 keer toe een negatief advies rond de geheime deal met regionale luchthavens. Dat schrijft de Standaard. Volgens de inspectie van Financiën zou de deal onevenwichtig zijn en riskeert de overheid een forse boete te moeten betalen. Maar toch sloot De Ridder een akkoord met de uitbater van de luchthavens van Deurne en Oostende. De regering beloofde onder meer nog subsidies tot 2039. Te betalen. Oppositiepartij Groen wil dat de Ridder zich verantwoordt in het parlement, ook nu de ministers zomervakantie hebben. De brand in Capelle in de provincie Antwerpen is geblust, dat meldt de brandweer. Een kleine 4000 vierkante meter natuur is verwoest. Door de droogte rukte de brandweer massaal uit met 4 verschillende ploegen. Dat heeft erger doen voorkomen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Niemand raakte gewond. De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen om heropvlakkeningen te vermijden. En er komt wereldwijd protest tegen de plannen van FIFA-baas Infantino. Die overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant The Times zouden al personen uit de omgeving van Amerikaans president Trump benaderd zijn als mogelijke investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is er niet over te spreken. Het wil een boycot organiseren van het volgende WK door geen Europese landen meer te sturen. Deze namiddag veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen is nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum.
4: De zomer top 500.
5: Leen de Marais. 142.

0: 500.
1: One-way ticket richting nummer 1 van deze zomertop 500. Maar de weg ernaartoe is al even toch zo niet nog toffer dan die nummer 1 zelf. Dan het bereiken van je doel en die weg betekenen nog 241 songs die ons helemaal onderdompelen in zon, zee, strand, hitte, dansen en meezingen natuurlijk. Met zometeen de Kings die het helemaal samenvatten waar het om te doen is in A Sunny Afternoon na een en al opwinding. En die wordt ons aangeleverd door de Pointer Sisters.

overgrote namiddag. Dat is het zeker en dat blijft de komende dagen zo. Meer van hetzelfde. Ik denk tot het einde van de zomervakantie. Wat denk jij? En wil je met zo'n zomer eigenlijk naar het buitenland? Is het niet veel beter in eigen land? Draagbaar van temperatuur, geen verre reis, alles bij de hand. Ik vind dat heerlijk. Iris is net terug uit het openluchtzwembad. Ze heeft daar een abonnement genomen voor mij en mijn drie kinderen, zegt ze. We gaan daar zoveel mogelijk heen. We proberen vroeg op te staan. Van zodra het te druk is, gaan we terug naar huis. En wordt er in de tuin gespeeld. We hebben een heerlijke vakantie. Iris, dat klinkt ongelooflijk tof. En een leuke top. En nog een snuifje Zuid-Frankrijk erbij. Wat denk je daarvan? Via de radio. Ik strooi ermee, Iris, met Les Divas du Dancing. Onze nummer 13 in de Franse top 100. En hier ook mooi genoteerd, hoor.

0: je zelf niet naar Frankrijk kan, dan brengen wij Frankrijk naar jou. Met Philippe Cataldo en Les Divas du Dancing. Zometeen een mooi optimistisch liedje uit een fantastisch leuke Disney-film.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar...

0: wakker.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: De zomer van je leven.
3: 240.

toch een Disney-film, hè? Lion King 3. Tegenwoordig zijn er andere studio's die ook Disney, enfin, die ook tekenfilms maken. Maar ik vermoed ook dat het een Disney-film is. Hakuna Matata, dus uit The Lion King 3. Ik weet niet wie het daar zingt in die film, want ik denk niet dat ik de film ooit gezien heb. Maar in elk geval een figuurtje dat vindt dat we ons geen zorgen moeten maken. Vertaald in het Swahili Hakuna Matata. Een flinke dosis nostalgie nu met Connie van den Bos. 3 zomers.

Marley levert heel wat songs in deze zomer top 500 bij Nostalgie Plus. Bob Marley natuurlijk, gisteren nog Rita Marley ook. Dit is zoon Ziggy Marley. En Julio Iglesias is de enige van de familie die we terugvinden in deze top. Hier met Un Canto.

Goeie ouwe rakker, bijna 83 jaar, 5 keer zomerse songs mogen leveren voor deze top. Zijn zoon Enrique niet. Dat is jammer, want die heeft ook wel wat zomerse mooie dingen gemaakt. Wie wel een song mag leveren in deze top is Frankie Paolo. Ook wel Frank van den Driessen genoemd, met een vraag over onze agenda.

0: lang de grieze, zeg, die in 1985 dacht in Benidorm en Torremolinos met al die Vlamingen die daar zitten. Dat zal daar wel scoren. Que pasa mañana. Zometeen Lovely Day van Bill Withers.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: De zomer van je leven. Nostalgie
4: Plus. 235.

ze vonden elkaar wel eind jaren 70 in alle mogelijke samenwerking. Die van Earth, Wind and Fire en The Emotions. En dan Linda De Souza. Dat is ook een levensverhaal, zeg. Gevlucht eind jaren 60 uit het dictatoriale Portugal naar Frankrijk. Met alleen een kartonnen valies, zo'n soort mutualiteitenvalies stel ik mij dan voor. Begon te werken als kamermeisje in een hotel, zong in cafés en werd dan ontdekt om toch wel als grote ster miljoenen platen te verkopen. Op 232 staat ze in onze zomertop 500 met une fille de

0: Zomer Top 500.
1: Eén plaatje hoger, Bobby Solo. In 1964 was hij in de running als winnaar van het Sanremo Festival in Italië. Een van de belangrijkste gebeurtenissen daar van het jaar. Sanremo is heilig. 1964, Bobby Solo wil dus deelnemen, maar zit met een keelontsteking en besluit dan maar te playbacken. En dat was heilig schennis. En dus werd hij gedisqualificeerd. Bobby Squalificato, madre Madonna, una lacrima.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Waar je ook bent, in de tuin, misschien wel op wandel, achter je bureau of in de auto. In elk geval hartelijk welkom bij onze zomertop.
3: Your golden years, nostalgie plus.
4: Met nu het nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. In ons land zijn dit jaar al zo'n 117 natuurbranden geteld. Dat zijn er al 2 meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. Door de klimaatverandering stijgt het risico op natuurbranden elk jaar. In totaal verwoest het vuur dit jaar al 31 hectare natuur, ofwel zo'n 60 voetbalvelden. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen. Iets meer dan een vijfde van alle natuurbranden vond daar plaats. En ook in Europa zijn er vaker zware natuurbranden. Het waren er dit jaar al bijna 1400. Bijna 200 meer dan het jaarlijkse gemiddelde van de voorbije 20 jaar. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder negeerde tot 3 keer toe een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens. Volgens de inspectie van Financiën zou de deal onevenwichtig zijn en riskeert de overheid een forse boete te moeten betalen. Maar toch beloofde de regering nog subsidies tot 2039 te betalen aan de luchthavens Deurne en Oostende. Oppositiepartij Groen wil dat De Ridder nu uitleg geeft in het parlement, ook nu de ministers zomervakantie hebben. En in Tenerife lopen zo'n 5 strafrechtelijke onderzoeken naar een luxe vastgoedproject van rijke Belgische families. Op een site van meer dan 400.000 vierkante meter komen honderden luxe villas, appartementen, zwembaden en een boerderij. Maar het project ligt al jaren onder vuur. De inwoners van het Canarische eiland spreken van het uitwassen van massatoerisme en het groot project verwoest de natuur, klinkt het. Nog tot vanavond veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum. Het weekend opnieuw zalige zomertagen.
6: De zomer top 500.
7: Leen de Marie.
6: Nostalgie Plus. 229.

0: De Zomer Top 500.
1: Late at night zet ik de vensters terug open om wat frisse lucht binnen te laten. Het wat te laten trekken, zoals we dat zeggen. En dan is het min of meer te doen om te slapen. Eén plaats hoger dan Maywood, de tweede grote single die Wham uitbracht, waar George Michael later een hekel aan kreeg, wegens, zo zei hij, te veel cliché. Kan allemaal zijn, George, maar wij vinden hem tof. Bad Boys.

En dan nu een kleine opsomming van wat we allemaal tof vinden. Ik hou van vliegtuigen, ik hou van reizen, ik hou van de ochtend. Ik hou van de wind, ik hou van dromen, ik hou van de zee. En vooral, ik hou van jou. Me gustas tu, Manu Chao.

0: was en al heet was, dat wordt het zometeen nog veel meer. Hot in the City van Billy Idol. Komt eraan, zometeen.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is a mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Renegade hebben we het hier gekregen. Ook in de studio Billy Idol's Hot in the City heeft daarvoor gezorgd. En dan nu allemaal in een kring, armen in elkaar gehaakt. Klein beetje schuifelen en uitkijken naar diegene in het midden en wie er naar jou gaat komen om je te kussen. In lang vervlogen tijden gebeurde dit ritueel op een bepaald moment op een fuif als de DJ er goesting in had. Lang geleden, toen de kippen nog tanden hadden, La Bamba.

favoriete versie van Los Lobos van veel later, maar de originele versie van Richie Valens uit 1958, La Bamba. En dan deze hier, stond niet in de Italiaanse top. Begin juni, naar aanleiding van de Italiaanse Nationale Feestdag, het waren ook maar 30 songs natuurlijk, wordt nu goed gemaakt op 223. Ja,

0: piace, mi piace così.
1: De Zomer Top 500.
2: Mi piace così, libera l'anima van Jovanotti. Heerlijk om dat te horen. En dan een klein verhaaltje. Een koppel is zo'n klein beetje op elkaar uitgekeken. Ze zetten elk een advertentie om vreemd te gaan. Toen was dat nog in 1980, hè, was dat nog in de gazet. Iets zoals gr, m, zikt, vr, voor, ps, rel, zoiets. Maar ze weten het niet van elkaar. Ze krijgen elk een date op basis van hun interesses. Hij wacht op zijn date in het café. En wat blijkt? Zijn eigen vrouw komt binnen. Hoe het verder afloopt, dat weten we niet. Maar het heeft in elk geval een zeer leuke song opgeleverd in 1980. Namelijk de Pina Colada song van Rupert Holmes.

0: We zullen maar denken dat het verhaal passioneel afloopt en dat ze elkaar teruggevonden hebben. Rupert Holmes in Escape of the Pina Colada Song. En dan is er een hele dag geen verkeersinformatie, maar dan gebeurt er een ongeval. Op de E40 Gent-Brussel verlies je daardoor 35 minuten van Erpenmeer tot Aftichem door dat ongeval. Voorzichtig zijn op de weg.
1: De Zomer Top 500. Nostalgie Plus.
2: 221.

0: Inner Circle en Rock With You. Ook veel Italiaanse songs in deze zomertop 500. Zometeen Mattia Bazaar.
1: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Nostalgie Plus 219.

Jawel, ze halen nog eens goed uit. Mattia Bazaar, T-Cento. Zo dadelijk gaan we naar Barbados. En gaan we surfen met de Beach Boys. Maar eerst Bart van den Bossen. Zijn heuveltjes van Erika stonden op 497. Tweede notering voor hem op 418. Ga met...

contradictorisch, maar hey, het zijn de Beach Boys, surfen in alle mogelijke variaties. Het is warm, het is heet, we zweten ondanks de airco. En dan is het belangrijk, vrienden, om, als je er de kans toe ziet, onder een douche te gaan staan en je zo fris en fruitig te blijven houden voor jezelf en voor de medemensen, jongens van Cool van de Gang, die appreciëren dat.

Voilà, en die appreciëren dat. Fris en fruitig is ze. She's so fresh, cool and the gang uit 1984. Hey David en Meek, waar gaan we nu naartoe, jongens? Okay.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: We doen er hier nog een uur zomertop 500 bij met muziek van de Shakespeare's, Diana Ross en Jennifer Lopez. Your golden years, nostalgie plus. Ruim 5 uur, het nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. In ons land zijn dit jaar al zo'n 117 natuurbranden geteld. Dat zijn er al 2 meer dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. Door de klimaatverandering stijgt het risico op natuurbranden elk jaar. In totaal verwoest het vuur dit jaar al 31 hectare natuur, ofwel zo'n 60 voetbalvelden. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen. Iets meer dan een vijfde van alle natuurbranden vond daar plaats. En ook in Europa zijn er vaker zware natuurbranden. Het waren er dit jaar al bijna 1400. Bijna 200 meer dan het jaarlijkse gemiddelde van de voorbije 20 jaar. Vooral Frankrijk en Spanje werden de voorbije weken zwaar getroffen. De bosbrand in Gironde rond Bordeaux is voorlopig gestabiliseerd. Maar vanavond dreigt het vuur opnieuw hevig op te lagen door de hitte en hevige wind. Het is de grootste brand in Frankrijk sinds 1949. In totaal is er zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. De situatie rond Madrid in Spanje is ook gunstig, volgens de premier Sanchez. De komende 12 uur zijn wel cruciaal om de brand onder controle te krijgen. En er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. In Ukkel werd zo net 34,2 graden gemeten. Het vorige record is meer dan 100 jaar oud. In 1911 werd zo'n 33,2 graden gemeten. Deze zomer en vooral eind juni werd het dagrecord al verschillende keren gebroken. 26 juni was met 35,3 graden in Ukkel voorlopig de warmste dag van het jaar. Nog tot vanavond veel zon en warmte, koelt af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken. Maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden. En ook in het weekend krijgen we zalige zomerdagen.
10: Er is één probleem, maar het is wel een groot. Op de E40 Gent-Brussel verlies je een uur en een kwart. Van Erpenmeren tot Afligem, daar is een ongeval gebeurd.
12: De zomer top 500.
13: Leen de Marais.
12: 213.

onlangs nog gespot in het Colosseum in Rome. Stel je voor, je loopt daar door dat Colosseum en je ziet daar J-Lo, want ze is blijkbaar met vakantie in Europa met haar tweeling Max en Oscar heten die, denk ik, die binnenkort naar de universiteit gaan. En ja, ook J-Lo leidt aan het lege nestsyndroom. Oh, hier zijn de shakes.

0: Ik vind het fantastisch als ze al hun instrumenten uit de kast halen, mee dat podium opslepen. En dan bijvoorbeeld deze non-stop dance van de Gibson Brothers. Dat die dat maken en zo in onze top terechtkomen. Zometeen, Claude Barzotis, madame.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: De zomer top 500.
8: Nostalgie Plus.
7: 209.

0: Iets ingetogener, maar zo mooi. Dank je wel voor deze stem voor Claude Barzotti.
1: De Zomer Top 500.
0: Els stuurt mij een berichtje via WhatsApp met een foto van een heerlijke pizza. En daarbij schrijft ze, omdat we met dit weer besloten hebben om hier te blijven, om geen verre reis te maken, hebben we geïnvesteerd in een pizzaoven voor buiten. Dus geen reis naar Italië, maar Italië naar onze tuin gebracht. Zo is een beetje de redenering geweest. En dat is elke keer dolle pret. Vooral voor de kinderen stuurt Els, als ze die pizza mogen maken. Wel, ik vind dat een top idee, liefste Els. Een Italiaanse begeleiding kan ik je nu niet geven, maar wel iets Spaans.

0: Patrick en Ann zitten in de auto en hebben spijt dat ze niet kunnen dansen. In je hoofd dansen, vriendjes. Dat gaat ook in je hoofd dansen. Zo dadelijk met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Maar eerst twee problemen op de weg. Op de E40 Gent-Brussel verlies je nu bijna anderhalf uur van Wetteren tot Afflichem. Daar is een ongeval gebeurd. En op de Brusselse buitenring verlies je een dik half uur van Grimbergen tot Jette. Ook daar is een ongeval gebeurd.
1: De Zomer Top 500.
2: Nostalgie. 205.

Een plaat hoger is een cover van een Belgisch nummer. Le Moribond van Jacques Brel. Dat is een liedje over een stervende man. Niet echt vrolijk. We gaan ons daarom concentreren op de titel die Terry Jackson gaf in zijn cover Seasons of the Sun.

0: Dance in the Sun van Terry Jacks dus. En één plaats hoger. Zometeen Elvis Crespo en Suavemente.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: De zomer top 500. Nostalgie. 203.

niet de laatste keer dat we deze jongens en meisjes gaan horen. Boney M. and the Rivers of Babylon. Jason Donovan staat één plaats hoger met Sealed with a Kiss. Een kiss, in die tijd was dat voor Kylie Minogue, denk ik. Ondertussen is de mens getrouwd met een ander. Hij is vader van 3 kinderen, waarvan er 1 ook actrice is, zoals haar vader, acteur was. Hè. Straffer nog, hij speelt ook, het is een meisje geloof ik, speelt ook in Neighbours. Dat nog altijd loopt in Australië blijkbaar. Het is een beetje zoals FC De Kampioenen bij ons, maar dan met nieuwe afleveringen.

Zometeen gaan we nog cirkeltjes in het zand maken met Belinda Carlisle. En ik ben zo content dat Julio Iglesias al zo enthousiast is met zijn instrumenten. Na het nieuws van 6 uur zie ik onder meer Queen staan en Boudewijn de Groot. Voor zometeen smakelijk eten.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitentijd.

Goedenavond. De E40 richting Brussel is volledig versperd. In Aalst is een vrachtwagen een lading afval verloren. Dat waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. Alle drie de rijstroken zijn versperd en je moet rijden over de pechstrook. Hulpdiensten ruimen de smurrie op, maar dat zal nog een tijdje duren. Dat veroorzaakt uiteraard veel file. Je schuift er nu anderhalf uur aan en zal wellicht verder oplopen. Als je van Gent naar Hasselt moet, rij je best over Antwerpen. Er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. In Ukkel werd zo net 34,2 graden gemeten. Het vorige record is meer dan 100 jaar oud. In 1911 werd zo'n 33,2 graden gemeten. Deze zomer en vooral eind juni dan werd het dagrecord al verschillende keren gebroken. 26 juni was met 35,3 graden in Ukkel voorlopig de warmste dag van het jaar. De Vlaamse regering betaalde dit jaar al bijna 229.000 euro subsidies aan kamporganisator Freetime. De Gentse organisator vroeg het faillissement aan omdat er te weinig inschrijvingen zijn. Zo'n 600 kinderen zouden volgende maand nog met de organisatie op kamp gaan. Ze weten nog niet of dat gaat doorgaan. Het is ook nog niet duidelijk of ouders hun geld zullen terugkrijgen. Een curator moet nu beslissen of de kampen nog kunnen doorgaan of alles geannuleerd wordt. En ook in Griekenland woeden er nu bosbranden. Op het eiland Kreta zijn verschillende brandjes ontstaan. Twee brandweerlieden kwamen ook om toen ze het vuur aan het blussen waren. Door de krachtige wind breidt het vuur snel uit. En ook op Lesbos en Paros zijn er brandjes uitgebroken. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Tot nu toe was Griekenland grotendeels gespaard gebleven van bosbranden en hittegolven. Maar de komende dagen geldt waarschuwingsniveau 4. Nog tot vanavond veel zon en warm. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken. Maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden. En ook in het weekend krijgen we zalige zomerdagen.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
3: Krevel.
4: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: episode. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

Goedenavond. Opgelet als je op reis gaat naar onder meer Qatar en Saoedi-Arabië. Luchtvaartmaatschappij TUI schrapt opnieuw alle vluchten richting de Golfstaten in het Midden-Oosten. Al zeker tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken gaf opnieuw een negatief reisadvies door de spanningen in het Midden-Oosten. TUI waarschuwt dat de periode mogelijk verlengd wordt. De Golfstaten zijn ook populaire tussenlandingen voor Aziatische bestemmingen. Ook daar komen de vakantieplannen mogelijk in het gedrang. Als je vlucht geannuleerd wordt, kan je altijd je reisbestemming aanpassen of je geld terugvragen. De tweede verdachte van de steekpartij vlakbij de Gentse feesten heeft een enkelband gekregen. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De twee mannen vielen vorige week twee anderen aan met een mes. Een jongen van 19 raakte zwaar gewond. Een andere verdachte zit op dit moment nog in de cel. De politie onderzoekt nog of het incident gelinkt is met een vechtpartij een dag eerder. Een waanzinnige comeback van Wout van Aert. Hij heeft de openingsrit in de Ronde van Denemarken gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint voor de Slovaakse renner Kubis. De Deen Hendrik Petersen werd derde. Het is een mooie comeback voor Van Aert in zijn eerste koers nadat hij een tijdje oud was door een ontstoken elleboog. Daardoor miste hij de Ronde van Frankrijk, maar nu is hij dus terug en hoe. En nog tot 2030 kan je het Belgisch voetbal kijken bij sportzender DAZN. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt na maanden van discussies en juridische procedures. Een week voor de start van het nieuwe voetbalseizoen komt er nu een einde aan de onzekerheid. Supporters kunnen zich weer volop focussen op de wedstrijden. Nog tot vanavond veel zon en warm. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken met maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1+1 gratis.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u!

samen hebben.